0: delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Hilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 1:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 2:15 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 4:00 middags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SMB, radio voor Son en Breugel.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio1.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB. 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-852975. Of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint-Sebastiaan aan de Wintel-Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor de bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 2:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 2:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
3: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
1: SNB
10: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend non-stop.

0: is het regioprikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de Tolen en de Telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen, van vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

En deze plaat wordt nog best veel gedraaid. En dan hebben we het natuurlijk over Anita Meijer. Van harte welkom. 2 uur lang. Een goedemorgen met Peter. En dat bij het beste station waar muziek in zit. Over niet soms.

In 1983 hadden ze hier een leuk hitje mee. De Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Gaan we 3 jaar verder. 1986. Een lekker disco-hitje. Ken je hem trouwens nog?

De enige echte. We hebben het over Frank Sinatra. My Way. Voordat we slaap vallen. Albert West.

En je hoort het terug in de tijd. Sweet Sensation. We gaan terug naar 1974.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
7: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

Zo, van harte welkom. Daar zijn we weer bij het tweede gedeelte. Een goeiemorgen met Peter. Ja, wat gaan we doen de komende uur? Nou, ik mijn antwoord op. Gewoon lekker luisteren. Dat is alles wat je hoeft te doen. Randy Newman, Short People.

Silly Love Songs. En dat gezongen door Paul McCartney en The Wings. Roger Whittaker. En wat gaat hij zingen?

Een hele grote hit van de Dire Straits uit het jaar 1978. The Sultans of Swing. Tie a Yellow Ribbon.

The Girl From Yesterday. The Eagles. Ja. En dat stond misschien wel in een rood boekje, hè? Een klein little rood boekje. Van de Drifters. Zou zomaar kunnen.

Als je wint, door Herman Brood en Henny Vrienden. We gaan even naar het Songfestival. Dat is alweer een tijdje terug, hoor. Ergens toe.

Een plaat die wekenlang genoteerd stond in de top 40. More than I can say. Ja, dat is ook zo. Donny Osmond. Puppy Love. En dat bij het station.

Donny Osmond. En dat kwam uit het jaar 1972 met zijn beroemde Puppy Love. Van McCoy. En die stond wekenlang in de top 40 in 1975 met deze plaat. To Dazzle.

0: En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. De dames Baccara. Yes, sir, I can boogie, boogie, boogie. Ja. Het is weer voorbij. De twee uurtjes zijn weer voorbij. Ja. Ik wil in ieder geval bedanken voor het luisteren.
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 10:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: Zon en Breugel.
10: station met de meeste muziekvariatie
11: en het laatste nieuws.
12: Radio
11: SNB
12: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
11: SNB.
10: Met dit uur
11: Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Het is warm, maar het gaat minder worden, zeggen ze. Ja, en nou Nederland erdoor is, dan schijnt toch weer de zon volgens mij. Tenminste, ik denk het wel. Wij gaan beginnen met Radio Birkenstraat. Natuurlijk weer een uurtje lang. Leukste melodieën, leukste muziek. De meest spannende dingen die u kunnen overkomen op deze dag. En wij beginnen met een groet aan u allen.

zullen we bij de volgende zijn. Ja, en dan zijn we toch eigenlijk wel, tenminste, we hebben ook bezoek uit het buitenland. We hebben bezoek van Theo Konijn, natuurlijk een hele bekende in het wonderschone Sonnenbreugel. Maar ook in Frankrijk weet men inmiddels wie Theo Konijn is. En die heeft ook nog heeft in 2019 een hele fijne cd gemaakt met, Kroener Music, moet ik zeggen. Muziek de Kroon, want hij is natuurlijk in Frankrijk. En wij draaien daarvan een tropische verrassing.

0: hoor.
1: Nou, joh.
0: Heb jij die opgetrommeld? Het is toch niet te geloven?
2: Ja, het is toch niet te geloven, verhalen waar ze vandaan waren, ze gewoon uit Frankrijk. Dit was natuurlijk niemand minder dan Theo Konijn. Residé en France. Leuke cd. Dus wij gaan verder met iemand die inmiddels naar de eeuwige jachtveld is vertrokken. Hij had een hele grote hit met zijn sketnummer Summertime. Maar dit is een andere, Billy Stewart. En Look Back and Smile.

Ja, Billy Stewart kwam om het leven door een auto-ongeluk met een aantal mensen van zijn crew op weg naar een concert. Ja, ja, ja, ja. Billy Stewart, your look back and smile. En ja, dan moet je natuurlijk een beetje lachen. Maar als dan iemand zegt van ja, ik heb jouw vriendinnetje, dan is dat misschien helemaal niet om te smilen. Paul Anka en in duet met Olia Coates, you're having my baby.

Er is ook nog een heel leuk duet tussen, over dit nummer tussen Paul Anka en Anita Meijer. Dat ga ik natuurlijk ook nog eens een keer verzinnen. Nou, heel veel niet te verzinnen, het is gewoon. En dat ga ik eens even een keer voor

nee, nee, niet deze keer. Nee. Rustig aan. Wij gaan naar Engeland. We gaan van Amerika naar Engeland. En we komen dan terecht bij Sir, heet hij inmiddels, Sir Elton John, de man van de zonnebrillen extravagante uit Dossingen. En dit is zijn lied.

0: Altijd goed voor een mooi nummer. Your Song, Elton John. En wij gaan natuurlijk echt beginnen aan iets waar ze in werkstaat op zitten te wachten.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, twee prachtige stemmen. Andrea Bocelli en Sarah Brightman. De verzoekplaat van Berken staat er wel een hele bijzondere. Want hij is voor lieve Ellie T. Die niet meer bij ons is. En men wenst haar. Ja, toch een warm afscheid. Ja, dat was natuurlijk even een moment van bezinning. Wij gaan naar het Eurovisie Songfestival, maar een heel ander soort nummer. Wij gaan naar Zweden. En zij waren ook degene die als winnaars van het Eurovisie Songfestival de rij mochten openen. Ze waren namelijk als eerste en het waren de Harries in 1984. En ik ga er dadelijk meer over vertellen.

Diggelee. Ja, natuurlijk hadden ze in Nederland alweer meteen daar een andere tekst op verzonnen. Op Diggelee met name. Maar goed, waar gaat het over? Ja, het is een zanger die loopt op straat. En, hij loopt op straat, staat er. Ja. En hij ontdekt een paar gouden schoenen. Volgens mij is hij voetballer dan. Hij trekt ze aan waarna voor hem een magische wereld opent waarin alles mogelijk is. Hij begint te dansen en het lijkt alsof hij de wereld aan kan. Maar de titel van het nummer, die werd enkel bedacht eigenlijk om de klank en heeft geen verdere betekenis. En wie zijn dan de Harry's? Ja, dat zijn drie broers, Louis, Per en Richard Harry. En vormden samen dus de Harry's, 1984. Ik wil nog even terugkomen op de Berken staat een verzoekplaat. Het is een live opname uit 2007 in het Teatro del Silencio in L'Ajaccio. En L'Ajaccio is de geboorteplaats van Andrea Bocelli, is gelegen in Toscane. Dus dat is een heel mooi orkest, een heel mooi concert ook, met natuurlijk als hoogtepunt eigenlijk Time to Say Goodbye. Vandaag is ook André Bocelli in concert. Namelijk op het San Marcoplein in Venetië. Ik weet niet of u nog tijd heeft en of u er op tijd bij bent. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €300. En dan staat u ergens achteraan op het San Marcoplein. En er is niet precies bekend wat de andere plaatsen zijn. Maar die zullen een veelvoud zijn, denk ik. Wij waren in 1984 op het Eurovisie Songfestival. En daar deden natuurlijk ook Nederland mee. Ja, dus nu hadden ze het niet altijd zo natuurlijk. Maar dit keer wel. Dat deden we met Maribel. Met Ik hou van jou. En ja, die deden het toch niet echt geweldig volgens mij. Maar goed.

0: De Nederlandse inzending, ik hou van jou, 1984, Eurovisie Songfestival, 19 deelnemers en zij eindigde als 13e. En het, ja, het nummer is natuurlijk is wel een Nederlandstalig, want het is geschreven door Peter van Asten en Richard de Bos. Maar er zijn diverse Nederlandse, maar ook buitenlandse mensen die dit nummer al een keer overgenomen hebben. Daan Winner en Roxanne, Nobile, Gordon en Cilla Black zelfs. En ook Engelbert Humperdinck, die waagde zich eraan. Ja, dus toch een hele goede prestatie van deze mensen, moet ik zeggen. Wij gaan eens even luisteren of er misschien nog iets te verhapstukken valt in het genre. Het is bijna vakantietijd.
1: Dit is Radio SMB.
2: Hallo, ik ben Gerard van Maasakkers en ik wens jullie veel plezier met het luisteren naar Radio SMB. Houdoe.
3: U kent mijn zus natuurlijk niet, maar mijn zus heeft echt heel vaak hele goede ideeën. Ik ben bijvoorbeeld van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou was dat op vakantie gaan aan zich. Dat was ook niet eens zo'n goed idee hoor. Dat is ook zo. Maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Nou, dan moet je proberen bruin te worden. Nou, ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. Ja, en ik heb toch altijd een beetje last van buikloop. Dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben, maar echt zo'n kletterige bende zo, weet je. Ja. Ja, weet je, en je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan, maar ja. Maar ja, mijn zus die wou zo graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, notabene. Dus wij, nou ja, wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Nou, het begon meteen al goed. Wij waren nog geen 3 seconden in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat vliegtuig, dat koele vliegtuig uitgestapt. Nou, wij lopen zo recht, zo'n hittegolf in. Zeg, nou, wij liepen echt binnen de kortste keer liepen helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, laten we nou gewoon het eerstvolgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen. Want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat vochtverlies. Maar ja, toen zegt mijn zus, moet je horen. Nou zijn we in Athene. Wanneer ben je daar nou? Daar ben je toch ook niet elke dag? Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen? Nou ja, daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi, met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Ja, wij daar naar die Acropolis. Nou, wij kwamen nog gutsender aan dan dat wij al sijpelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die Acropolis ook niet eens op. Die zette ons onderaan die berg af. Ja, ook nog eens. Nou ja, dus wij stonden daar zo'n beetje te wazen en te doen en een beetje zo te waaien. Nou, en het was ondanks de hitte was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Nou ja, dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, zeg, die waren echt helemaal bevangen door de hitte. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, kletsnat, rood, aangelopen, scheel, kijk, bloed doorlopen ogen. Die kwamen echt zo achteruit de rondjes draaien, zo van die berg al zo'n beetje braken hier en daar in die berg. Zo, die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden, joh. Die waren helemaal. Die wist niet eens, die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten, echt waar. Die wist niet eens wat voor attracties ze hadden gezien. Die waren helemaal in de war. Dus ik stond dat zo'n beetje somber aan te kijken. Want wij waren nog niet eens begonnen. Wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal kletsnat. Dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar ja, die stond net de andere kant op te kijken. Nee, dat wou ik zeggen over de goede ideeën van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij dat tentje, weet je wel, dan kon je warm geworden drankjes, gesmolten chocola, verrotte dingen kopen. Maar je kon er ook toegangskaartjes kopen. Die kon je beneden kopen, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon reisgidsjes krijgen met jaartallen van wie dat allemaal gebouwd had en wie dat later weer hadden afgebroken en zo. Je kon dia's krijgen hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Nou, dat hebben wij nou gedaan. Dat was het idee van mijn zus. Wij hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel even verderop op het terrasje. Zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, een hartstikke lach ook. En het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest. Nee, maar weet je, maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. Nee, want zo stiekem waren wij niet weggelopen, maar ze hadden niks in de gaten gehad. Wij waren gewoon. Maar ze hadden niks in de gaten. Dus wij lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van die Acropolis af waren gekomen, ja. Ja, want wij zagen in de verte het hele zootje nog bezig. En wij zaten lang en breed te pimpelen, dus wij lachen. En trouwens, als er iemand was geweest die ons iets had willen maken van jullie zijn niet geweest, hup voort, jullie moeten nog. Maar dat had dus niks kunnen maken, want ten eerste hadden wij zelf onze kaartjes afgescheurd, dat was bewijs 1. Dat wij wel geweest zouden zijn. Ten tweede hadden wij die dia's en ten derde hadden wij elkaar zitten overhoren met die jaartallen. Dus, dus ze konden ons echt nergens op pakken, dus wij... Nou, wij lachen natuurlijk, dus ik zeg wat tegen mijn zus, ik zeg, nou, als dat zo doorgaat, dan zie ik het wel zitten, die vakantie, dan vind ik het wel leuk, dus, dat is nog veel erger, het wordt steeds erger, toen, dat was een paar dagen later, weet je, dat toen zouden wij,
0: Ja, waar zouden ze naartoe gaan? Nou, dit was deel 1 van de vakantie in Griekenland van Birgitte Kaandorp uit haar show van 1990. En ja, ik moet zeggen, ik kan het eigenlijk bijna helemaal niet geloven. En Elvis had daar eigenlijk hetzelfde gevoel.

Ja, weer een live opname natuurlijk in dit programma Just Can't Help Believing uit 1970 van Elvis Presley. En wij gaan u toch even wel een vraag stellen, denk ik, bij dit nummer.

Aha, dit was een hele lekkere gouden ouwe van Neil Sedaka. En Breaking Up is Hard to Do. En ik moet even kijken, want wij gaan naar een nummer wat ik wel heb uitgekozen, maar waarvan ik denk, nou, ik weet niet of dit iets is waarvan u misschien blij wordt. Ik vind het een geweldige versie van het bekende Hotel California. Dit is de Nederlandse formatie Montezuma's Revenge.

Ja, ik moet zeggen, ik vind het een mooie versie. Maar voor mij is het nog altijd het, echt het muzikale hoogtepunt van dit nummer. Is die uitvoering van vocal sampling uit Havana. Die zal ik nog een keer draaien. Want het is, als je echt praat over, over een mooie cover, dan is dat het wel wat dat betreft. We gaan naar Zweden. Ja, niet helemaal. Denemarken eigenlijk. Nina en Frederik. In eind jaren 50, begin jaren 60. Een zeer bekend duo. Frederik van Palland. De zoon van de Zweedse ambassadeur. Nee, de ambassadeur in Zweden, zo moet ik zeggen. En Nina. En dit is een hele rustige, lekkere. Counting Colors in the Rainbow.

0: ging het uitzenden van 57 Counting Colors in the Rainbow. Het is alleen te hopen dat op 4 juli dat helemaal geen regenbogen zijn. Want op 4 juli, zaterdag 4 juli, is het zover. Het jaarlijkse basisschool zomerspektakel van op het Oranjeveld in het centrum tussen Zon en daar bijna tussen Zon en Breugel. Om 10 uur beginnen we met de verschillende spelletjes voor de kinderen tot en met groep 4. Ze krijgen een stempelkaart en kunnen aan diverse spelletjes deelnemen. Schminken, houten instrumenten knutselen, blik gooien, poffertjes eten. Oh, of lekker spelen op een van de luchtkussens. En deze spelochtend duurt tot 1 uur. En na 1 uur is het even rust voor de organisatie. En om 2 uur starten ze met de zeskamp voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. En dan gaan ze de strijd met elkaar aan op bijvoorbeeld een stormbaan. En nog vele andere speculaire spellen. En natuurlijk ook weer de luchtkussens. Voor de middag maakt ieder team een eigen joker. En deze kunnen ze tijdens een van de spellen inzetten. En ook het leukste jokertje wordt een prijsobject. Ja. Inschrijven kan helaas niet meer voor deze zeskamp. Maar nogmaals, als uw kind niks te doen heeft op 4 juli... dan is hij van harte welkom op het Oranjeveld. Wij gaan naar 1960. Want de musical My Fair Lady was een klinkend succes. En toen vond Wim Zonneveld, ja, dat kunnen wij in Nederland ook. En we deden dat My Fair Lady met Margriet de Groot... En Paul Storm en Wim Zonneveld. En ze hebben het over het spraakgebrek. Althans het aanvankelijke spraakgebrek van Eliza Doolittle.
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Wat was dat?
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Nog eens!
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Verdraait het lukter. Verdraait het lukter.
1: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Bij George het lukter. Bij George het lukter.

Wim Zonneveld speelde in deze Nederlandse versie natuurlijk professor Higgins. En Margriet de Groot was Eliza Doolittle. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Ja. We blijven een beetje in Nederland. We gaan van 1960 naar 1961. Ja, dat kan zomaar hier in dit programma. Hè. En we gaan naar Jacques Brel. Joy, we had fun, we had... Vooruit. Die andere die draaien wel een keer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
6: Muziektherapie begint nu.

0: 1983, de doorbraak in de Verenigde Staten van Banana Rama is een feit met Cool Summer. Bij later schrijven ze helemaal geschiedenis. 6 jaar later, om precies te zijn, 1989 dus. De editie van het Guinness Book of Records vermeldde ze als most successful all-female group. Ze waren de Supremes namelijk voorbijgestreefd. Wel ja zeg, hartelijk welkom bij sessie 597.
1: Muziektherapie.
0: Een sessie met erg veel ontzettend lekkere zomerse muziek. In het Engels, Braziliaans en Italiaans. En tussendoor uiteraard met recente popnieuws. Ook weer een deun van de meest legendarische band uit de geschiedenis. De Fab Four.
1: Muziektherapie. Met René van Lennabelen.

0: Ja, ik had ze best graag eens een keertje live willen zien, maar helaas. De Buena Vista Social Club en hun Chan Chan. Wat een temperaturen, hè? Het is echt niet te geloven deze dagen. Zelfs mijn plopkap transpireert en de MP3'tjes trekken krom. Gelukkig niet de volgende.
1: 1981.
0: The Rolling Stones voor het album Tattoo You, Waiting on a Friend. Tot het popnieuws.

Free to Love Hot Star Remixes. Dat is de titel van een nieuw album van Duran Duran. Met remixes van de gelijknamige nieuwe single. Met 8 uitvoeringen verschijnt hij later deze zomer ook op vinyl, CD en cassette. Soprano Golda Zara en bariton Vasil hebben de krachten gebundeld voor een cover van All You Need Is Love. In samenwerking met het United Voices Chicago Choir. Voor de bijbehorende clip werd onder meer gefilmd in New York Strawberry Fields in Central Park.

Die Purple's Ian Gillan gaat volgend jaar in Engeland vertellen over zijn carrière. Zijn Talking Gibberish Tour start op 28 april en omvat 24 avonden tot en met 29 mei. After 65 years on the road, there will be stories about some of the fascinating and sometimes magical events and people that I've encountered along the trail. It's going to be a blast. In Las Vegas wordt een gebouw opgetrokken waar de Kiss Avatar Show een thuis zal krijgen. Het budget voor deze speciaal ontworpen arena zou $200 miljoen zijn. Op Pinkpop waren ze in topvorm en enkele dagen later bij het Isle of Wight Festival gingen ze blijkbaar nog een stapje hoger. The Cure lijkt aan een zoveelste jeugd begonnen en alle recensies zijn juichend. Met name zanger Robert Smith verdient inmiddels het predicaat legendarisch.

0: Hoe vaak zou je The Beatles live hebben gezongen? Dit was in 2012, jawel, in Lyon. Toen trad de Cure op het Paléo Festival door de The Love Cats.
1: Je knapt er echt van op, hè?

Weet je nog, 3600 seconden Veronica op 1. De maandagavond dan van 11 tot 12 met Henk Tallinge. Dat was het actualiteitenprogramma van de Veronica Omroeporganisatie per januari 1976. Erasmo Carlos kwam daar altijd voorbij met zijn Cachaca Mechanica. En dat resulteerde uiteindelijk in 5 weekjes in de enige echte en het oppositie van nummer 25. Dat is een heerlijke plaat, vind ik.

0: korte tijd vormde hij een duo samen met zijn broer Paul, die dit ook heeft geschreven trouwens. Maar die had helemaal niet zoveel zin om in de schijnwerpers te blijven staan. Dus hij zei van, doe jij het maar, ik schrijf ze wel. Mij zien ze niet meer. Ja, waarom ook niet, hè. Na Eloise volgen nog meer hits, zoals deze. Dus Love is Love uit 1969.
1: Taking you back in time to the 80s.

0: Dit is zo'n plaat die mij zo ontzettend doet terugdenken aan Parkpop in Den Haag, in het Zuiderpark destijds. In de jaren 80 woonden Marianne en ik daar zeer dicht in de buurt. Het was echt een wandelingetje voor niks. En af en toe, als we er eventjes niet zelf bij waren en zo, en de wind stond onze kant op, dan kon je de muziek uit het Zuiderpark horen overwaaien. En deze muziek was daar heel erg geschikt voor. Dat gaf je echt inderdaad dat parkpopgevoel. The Beat and Mirror in the Bathroom.
1: It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime,
2: summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summert

0: losjes gebaseerd op een eigen echte ervaring die dan blijkbaar niet zo ver ging, maar toch wel de inspiratie voor de titelsong van zijn album van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Ik blijf het een waanzinnig arrangement vinden. Het is inderdaad zo'n zinderende hitte, het hele nummer lang. Prachtig.
1: Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: Muziek van Adriano Celentano uit 1968.

Meer dan 70 singles bracht hij uit in zijn carrière. Inmiddels is hij echt wel met pensioen, geloof ik. Sinds 1957 was hij actief. En op het ogenblik is hij 88 jaar oud. Adriano Celentano. In Nederland kennen we hem uiteraard van Prison Calling and Still I'm Usual. Maar de man heeft heel, heel veel meer gedaan. En ook als acteur trouwens. Azzurro was dit uit 1968. Ik geef het eventjes door. De Fab Four komen iets later. Ik denk dat het busje van ze kokend koelwater heeft of zo. Dus. Maar ze komen eraan.

0: Ruim 20 jaar geleden hebben we ze live gezien in Tucson, Arizona. Een klein openluchttheatertje, zeg maar. Schitterend concert. De Allman Brothers Band. Dit was van het album Brothers and Sisters. Het zeer lange en erg mooie Jessica.
1: Kwart voor de Fat Four.
0: Ik pak de super deluxe editie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band er eens bij. Wat toen verscheen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag.

Geïnspireerd door een antiek affiche, enfin, je kent het verhaal ongetwijfeld. De Beatles en voor de benefit of Mr. Kite. Muziektherapie, sessie 597. Mijn naam is René van der Abelen. Ik wens je een koelere week. Tot dan.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor €30.000. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
1: SNB
13: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
1: SNB.

Ja, Willeke Alberti was dat. En de winter was lang. Oei. Eenzaam en koud zonder jou. Als we de winters bekijken van 2014 en 2015... Nou, die waren nog niet echt koud. Hele warme winters. Willeke Alberti was het begin van de jaren 60, gedacht 1961, zo op mijn kop. En de winter was lang. Ja, dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Flashback Show. We gaan weer met u terug in de tijd. Miss Montreal is de volgende die we gaan draaien zo meteen uit 2014. En Miss Montreal heeft een hit gehad met Tu Tu Tu. Ja, echt waar. Daar hoef je niet bij te stotteren, denk ik. Daar zal het aan liggen, ik weet het ook niet. Maar goed. Ik denk dat we heel veel tijd hebben, want die oude gouden liedjes van destijds in de jaren 60, ja, die bestonden maar uit 2-3 minuten. Drie nog eens, amper 2 minuten. Winter was lang, ook 2:20 of zo. Hield het op. Nou, deze plaat duurt wel een klein beetje langer. Miss Montreal gaan we draaien en Tu Tu Tu.

0: dat was een singeltje uit 1996. Tijd gaat allemaal zo snel, hè. Put Your Love Around Me. Ik moet even kijken dus welke track dat het was. Ja, Your Love in Arms, dat was van Billy Ray Martin. De goede persoon heeft het zelf helemaal geschreven. 11 minuten zijn we bijna bezig hier met de Flashback Show. En de country-liefhebbers die komen deze keer vroeg aan bod. Want we gaan een train-medley draaien. En we doen dat met allerlei bekende nummertjes, wat dus met trein te maken heeft. Uitgevoerd door Boxcar Willy. En ja, wat wil dat nou, jongens? Hé, hey, wat was dat?
1: Hallo. Ja. Van de radio.
0: Nou ja, goed, een klein mannetje dan maar. Ik ben helemaal niet zo groot, dus wat dat betreft valt het best wel mee, hoor. Maar goed, de twee medley van Boxcar Willy. Yeehoe! Trek je luizen maar vast aan, jongens. Wat zie ik er? Woehoe!
2: Here we come. Come on, boys. Swing it out.

0: de trein maar rollen, jongens. Yeeha! Come on, baby! Kreng-kreng, kreng-kreng. Ja, zo kennen we nog wat meer. Hè? En dat was Boxcar Willie met de beste country muziek op een LP. Take Me Home. En dat allemaal met de Twain medley. Allerlei dingen dus wat dus met de trein te maken heeft. Ook een denk. Maar goed, ander keertje voor een denk. We gaan snel verder met de volgende plaat, jongens. Want we gaan toch eventjes verder, hoor. Ja.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Star Sisters and the Proudly Presents the Stars on 45.

Patricia Bai, Yvonne Keely en Sylvana met de achternaam die ik zo in mijn hoofd niet meer weet. Maar dat mag de prettige eigenlijk niet drukken. Dit waren de Star Sisters, maar dan dus uitvoering van The Stars on 45, productie van Jaap Eggermond. Nou jongens, we gaan even wat rock'n'rollen. Hoogste tijd voor een klein beetje wat stampij hier op de radio, is wel zo mooi. Nee, ik leeg gewoon lekker. De hele Billy Rock is dit, van Johnny and the Rockers.

0: dat was even lekker rock'n'roll muziek, hè? Tjaka. Goed, Johnny en de Rocco's waren dat met Heartbreaking Mama. Jongen, ja, dat klinkt toch best wel lekker, hè? Had ik een jingeltje klaarstaan? Ik weet het niet meer.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren. More music!
0: Nederlandse productie gaan we draaien. Het is geschreven door Fred Limpens, die we later in het programma nog een keertje tegenkomen. En dit zijn de classics. Yellow.

Dat was helemaal de classics. Echt de ouderwetse grammofoonplaat. Hij kraakt net zo lekker. Goed, dat was geschreven door Fred Limpens. En deze man heeft heel wat hits op zijn naam staan. Heel wat op zijn naam geschreven. Bij de grote platenmaatschappij van Johnny Hoes. Yellow Sun of Ecuador. De classics. Hoogste tijd voor een Nederlandstalige die we gaan draaien. En de Nederlandstalige die we gaan draaien, dat wordt een opname deze keer van Guus Meeuwis. Verliefd zijn, dat is een leugen. Ik hoop dat ik een goede singeltje op heb staan. Ik weet eigenlijk niet, want doe gewoon zonder singeltje. Hoppakee, rammelen. Juist. Deze zochten we. Gaan het even lekker gezellig maken, jongens. Ken je hem, Guus Meeuwis? Ja, toch, hè? Ik lig er af en toe wel eens wakker van, zo hard klinkt dat hier zo bij ons.

0: Tjaka tjaka, dat was hij dus helemaal. Guus Meeuwis, dat allemaal van de CD Verbazing, hè? Ik dacht Verbazing. Nee, Guusje. Dat dacht ik niet. Nee, hou eens eventjes met jou. Had ik per ongeluk, denk ik, twee nummers geprogrammeerd. Dat was natuurlijk niet goed. Verliefd zijn dus, hè? De andere was trouwens Kedenkedenk. Hebben we net al even over gehad, hè? Hoe je dat, Kedenkedenk? Ja. Dat was dus bij de train medley van niemand minder dan Boxcar Willy. Verliefd zijn, Guus Meeuwis dus. En we gaan snel door met de volgende plaat, jongens. Want,
1: ja. De mooiste ouwe hoort u bij de Flashback Show met Martien van Pinksteren.

Het is een oude country plaat van Don Gibson. En de goede man heeft het ook geschreven. En in de jaren... Ik zat er zo de helft van de jaren 70. En de jaren 70 heeft de Walkers een hit mee gehad. En de Walkers die kwamen uit Limburg. Dat is even heel iets anders. En hier hebben de country platen een klein beetje veranderd in wat populairdere muziek, hè. De Walkers dus, en ik heb even staan dubben, ik gooi die LP eraf, want hij kraakte. Nou, dat hou je ook niet voor mogelijk. Maar als het nummertje lekker klinkt, dan denk je toch bij mezelf, allee, de luisteraars nemen dat gekraak gewoon maar mee voor lief, zoals dat zo mooi heet. We gaan terug naar de jaren 60 en de volgende plaat die we gaan draaien is Fox on the Run van de Manfred Mann. Yes, sir, boy.

0: I'm still missing your love tonight. De microfoon een klein beetje harder. Dan kan ik mezelf beter verstaanbaar maken. Dat was de SOS Band. Oh yeah, oh yeah. Nou ja, goed jongens. Het is de hoogste tijd hier in de Flashback Show dat we weer een Nederlandstalige plaat gaan draaien. En de volgende plaat die we gaan draaien, dat is een al onbekende. Dat gaat je toch weer fout. Dat is me toch regelmatig met mij hier, zeg. Goed, al onbekende
1: heb je niks
0: plaat.
1: Te doen?
0: Nee, helemaal niks.
1: Luister dan naar de Flashback Show.
0: Dacht ik ook.
1: Dan luister ik ook.
0: Ben je er nog?
1: U ook?
0: Ja.
1: Dan luisteren we allemaal.
0: Dankjewel. Nederlandstalige, zoals u zegt, hier is Henk Wijngaard met Kilometer Fritters. Het is alweer.

Henk Wijngaard was dat, ook weer geschreven door Fred Limpens. Dat hebben we al eerder gehad in het programma. Dacht het nummer van de Classics, die ook op zijn naam heeft staan. Kilometer Vreters was dat. Henk Wijngaard, onze zingende vrachtwagenchauffeur. Wat gaan we doen? We gaan terug naar de jaren 50. En we doen dat met Mickey en Sylvia. And love is the wings. De laatste keer dat ik dit liedje hoorde was in die film... ik kan het niet opkomen. Hoe heet die nou ook weer? Nou, ik heb misschien nog wel te binnen. Nee, ik wil het zo niet lukken. Hier is hij, Love is Strange.

0: de plaat aankondigen, kon ik niet op de film komen. Intussen heb ik hem even opgezocht, want dat moest ik eigenlijk weten. Dirty Dancing was dat, die film. Daar kwam deze plaat ook in voor. Mickey en Sylvia was dat met Love is Strange. Wat hebben we op ons programma? We hebben op ons programma nog een nummer uit 1974 van de First Class.
1: The Rolling Stones, The Who, Procol Harum, Simon & Garfunkel.
2: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Dat dacht ik ook. Hier komt-ie. Beach Baby. Het duurt bijna 5 minuten en dan gaan we dus aan luisteren. First Class.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de defilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.

0: Wat zeggen wij dan, dames en heren, jongens en meisjes? Zeggen we nog één keer, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Dankjewel. I got the power, snap uit ons basisjaar. Wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Weer 2 uur lang dat we terug in de tijd gaan. Eens even kijken wat er allemaal te doen is in dit jaar. Nou, we gaan dadelijk even kijken. Oeh, ik zie Zaire, ik zie België, ik zie Tokio. Wat staan we nog meer? Sofia, ja, dat is het. Boeing zie ik staan. Douglas, dat is ongeveer hetzelfde, denk ik, maar oké. Duizend bommen en granaten. Bulgarije. En we hebben nog een rally te zien, zo gezegd. En Canada zie ik ook nog op de planning staan, dat we het daar vandaag nog met je over te gaan hebben in de komende 2 uur. Ook waar hebben we de hits te bewonderen in dit jaar? Laten we eens even kijken naar de commerciële lijst, de top 10 van het jaaroverzicht van het jaar waar we het met je over gaan hebben, de komende 2 uur. Daar gaat ze op Clouseau, die stond op nummer 10. 9 was Verdammt, ik liep tich van Matthias Rijn. Dirty Cash, Money Talks, Adventures of Stevie V op nummer 8. 7 was The Power, Snap, je hoorde ze net. En MC Hammer met I Can Touch, of You Can Touch This op nummer 6. 5 was voor What a Woman, Via Condios, het man. Must Have Been Love van Roxette op nummer 4. En 3 was voor Corrie Konings, die hoog stond dit jaar genoteerd in de hitlijsten met Mooi Was Die Tijd. 2 dan in deze commerciële lijst. London Beat en I've Been Thinking About You. En op nummer 1 een hele, hele mooie, rustige plaat van Sinéad O'Connor en Nothing Compares to You. En dit was in dat jaar ook een grote hit.

Agneta Fultrum en I Won't Let You Go. Na de ABBA-periode heeft ze een aantal van dit soort hele leuke mooie plaatjes op zichzelf staand gemaakt en niks met ABBA te maken. Dus mag wel zeggen, de dame is geslaagd. Wees welkom, dit is de bouwval. We hebben het met je, en ik had het nog net niet verteld, over het jaar 1990. Dadelijk nog wat informatie erover wat er allemaal gebeurd is. Maar eerst even deze van Lia Velasco.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant vandaag en morgen in het Philipsstadion is afgelast. Vanwege de veiligheidsrisico's voor het publiek heeft de gemeente de vergunning van het concert ingetrokken. De organisatie van bij ons in Brabant had wel maatregelen genomen om het concert toch door te laten gaan. Zo waren er watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Het aantal reizigers dat per dag met de bus reist in de regio Eindhoven moet verdubbelen de komende 3 jaar. Op dit moment reizen er dagelijks 150.000 mensen met de bus. Door de nieuwe HOV-lijnen en de groei van de regio moeten dat er 300.000 worden. De provincie steekt de komende jaren miljoenen euro's extra in het OV om de kwaliteit daarvan flink te verbeteren en onze snel groeiende regio bereikbaar te houden. Een gespecialiseerd reddingsteam van Urban Search and Rescue is vanmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Venezuela. Het team wordt ingezet om mensen op te sporen en te redden in rampgebieden die onder het puin liggen of vastzitten. Venezuela werd gisteren getroffen door een zware aardbeving. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 honden die in het dagelijks leven werken bij politie, defensie, brandweer en op de ambulance. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De 5e man is wel vrijgelaten, maar blijft verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op 1 wachtlijst te staan. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen apart een plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. En voor dakloze arbeidsmigranten is het met deze hitte echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter juist bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat opvang het hemeltje dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit... Verbaal.

Undecided uit 2024. We gaan straks eens even kijken wat er in 1990 allemaal is gebeurd. Onder andere de Toren van Pisa. Die wordt om veiligheidsredenen gesloten in dat jaar. Maar nu eerst even een plaatje uit een ander jaartal. Dit is Donna Summer en Dinner with Gershwin. Mm.

Madonna. En die had het over Vogue uit ons basisjaar 1990. En over 1990 gesproken te hebben, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. In Tokio, daar wordt het de schrijn van de geest van de in 1989 overleden keizer Hirohito overgeplaatst naar het paleis, van het paleis naar een nabijgelegen heiligdom. Time Warner dan, die wordt gevormd uit de fusie tussen Time Inc. en Warner Communications in 1990. En in België, de Belgische staat, wordt het wetsontwerp om de burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar verlengd. En dat wordt ook goedgekeurd. In China wordt in Peking de staat van beleg, die al 7 maanden van kracht was, opgeheven in 1990, begin van het jaar. En Aaron Krenz, in 1989 korte tijd staatshoofd geweest van de DDR, die trekt zich terug uit het Oost-Duitse parlement, de Volkskammer genaamd. En Sofia dan, die beslist de commun om gelijk over te schakelen, geleidelijk over te schakelen naar een economie die meer is gericht op de vrije markt. En de Boeing MD-11 maakt zijn eerste proefvlucht, uitgevoerd door het bedrijf Douglas, de Aircraft Company, zoals dat hier zo mooi staat. En 200.000 mensen betogen voor de onafhankelijkheid van Litouwen tijdens een driedaagse bezoek van Michail Gorbachev aan de hoofdstad van dat land. Dan nog even naar Zaïre. Daar in Zaïre herschikt president Mobutu zijn regering. Hij vervangt tenminste 10 van de 6 staatssecretarissen en ministers. Het aantal leden van de regering gaat van 47 naar 31 leden. Dan op 12 januari wordt in Roemenië uitgeroepen tot de dag van nationale rouw ter herdenking van de slachtoffers van de revolutie van december 1989. En als laatste nog even in de Verenigde Staten. Het congres van de VS geeft goedkeuring aan een militaire operatie om Irak te verdrijven uit Kuwait. Irak die bezette Kuwait sinds 2 augustus 1990. En dit is, zoals je al hoort, Rob de Nijs. En die heeft het over, die hoor je ook al, Jan Klaassen, de trompetter. Welkom, dit is de bouwval voor vandaag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Erik.

0: is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

alsjeblieft. De dame Lennie Mills en Black Velvet uit ons basisjaar 1990. Want daar hebben we het nog een klein uurtje met je over wat er allemaal gebeurd is. Maar ook een hele hoop leuke muziekjes uit dat jaar. En in het eerste uur hebben we al zitten kijken naar de hitparaden, de commerciële lijst, de commerciële hitparade die toen uit was in 1990. En laten we nu eens gaan kijken dan naar de non-commerciële, dus de publieke omroep. Hoe daar de top 10 van de top 100 over 1990 eruit zag. En die ziet er toch weer ietsiepietsie anders uit. Dus pak even pen en papier bij dan, zou ik zeggen, schrijf mee. Op nummer 10 stond daar de Rolling Stones met Painted Black en The Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks. Op nummer 9, 8 was voor Elton John en Sacrifice. En What's a Woman van Vaya Condiels op nummer 7. 6 was voor Mattia Rhines en Verdammt, ik liep die hem. De Power van Snap stond daar op nummer 5. 4, MC Hammer en Can You Can Touch This. En Daar Gaat Ze van Clouseau stond daar op nummer 3. De nummer 2 is ongeveer hetzelfde. Dat is London Beats en I've Been Thinking About You. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Dat is gewoon hetzelfde. En dan de nummer 1 ook in deze lijst natuurlijk. You have it over Nothing Compares to You. Oftewel, Sinéad O'Connor. Dat was de grote nummer 1 hit in 1990.

wat heerlijk. Uit 1980, precies 10 jaar voordat we aan het jaar toe zijn dat wij behandelen in dit uur, 1990. Trouwens, 1990, Douglas Wilder. Hij wordt de eerste zwarte Amerikaanse gouverneur van de staat. Van een staat, dat zou ik zeggen. Het is toevallig Virginia, zo heet die staat dan in Amerika. Waar hij in 1990 de eerste zwarte gouverneur wordt. Straks nog veel en veel meer. Eerst deze hele leuke van Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Welkom, dit is De Bouwval.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Twilight, oftewel Cover Drive uit 2012. Welkom, dit is de Bouwval. Als je net inschakelt, we hebben het met je over 1990.

First She Takes Manhattan en then Berlin. En dan heb ik het over Jennifer Warrens. Wees welkom, 1990, daar hebben we het met je over de komende, nou nog, iets van een half uur of zoiets. Dus als je nu pas inschakelt, ja, dan heb je toch heel wat al gemist hoor. 1990, duizenden bestormen het statiehoofdkwartier in Berlijn om hun dossier in te kunnen zien in 1990. Een gevecht tussen Azerbeidzjaanse en Armeense die duren voort, onder andere in de Armeense enclave Ankorno-Karabach en andere steden in Azerbeidzjan. De noodtoestand wordt uitgeroepen door de opperste Sovjet en er worden troepen gestuurd naar de regio. In Bulgarije dan, daar schafde het parlement de leidinggevende rol van de communistische partij af in 1990. En de 12e rally Parijs-Dakar wordt bij de motorrijders gewonnen door de Italiaan Ento Arniro. En bij de auto's door Averi Tvaran. Als ik het goed uitspreek, zal wel niet. De voorzitter van het Tsjechisch-Slowakijse parlement, Alexander Dubček, die bezoekt het Europees parlement in Straatsburg en ontvangt daar de Skavos-prijs in 1990. Dan de Canadian, de langste spoorweg ter wereld na de Trans-Siberische spoorlijn, wordt uit het spoorhitsje geschrapt in Canada. En de voormalige Stasi- en partijleider van Bulgarije, Tjorvo Zovkio, wordt gearresteerd voor aanzetten tot etnische geweld, machtmisbruik en verduistering van staatsgelden. En dan nog maar even in het Oostblok blijvende. In Tsjechoslowakije verlaat premier Marek Karal de communistische partij. En Moskou die stuurt nog meer troepen naar de Baku om de orde daar te proberen te herstellen in 1990. En dan naar aanleiding van Ben Johnson's verklaring doping te hebben gebruikt, ontneemt de Atletiekbond, de Internationale Atletiekbond, hem zijn wereldrecord op de 100 meter. Zijn twee indoor records op de 50 meter en op de 60 meter in 1990. Even kijken, nog meer voor je. Aaron Kuntz, de gewezen president en partijleider van de Duitse Democratische Republiek, wordt uit de communistische partijen gezet in 1990. En omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Manila voor één dag alle autoverkeer in de stadscentrums verboden. Dat gebeurde dus een beetje in 1990. En dit is 1967.

Even met z'n allen. Ja, ja, hé. Hey, hey. Zij toch? Ja, ja, hé, hey, hé. Hey. 1990, ons basisjaar, was dit een hele, hele grote hit. Dan heb ik het over Zoekmachine en Maldon. We hebben nog eventjes te gaan. En daar in die tijd gaan we hele leuke plaatjes draaien. Onder andere deze van Imagine Dragon en On Top of the World. MUZIEK

Eruption en I Can't Stand the Rain uit 1978 alweer. Laten we weer gauw teruggaan naar ons basisjaar. Dan heb ik het over 1990, want het zit er weer bijna op het programma, zie ik. Jongen, jongen, jongen. Uit 1990 dus, deze plaat van Betty Boo. En she is doing the do.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de tolen en de telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen van de vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze het terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Radio SNB.
9: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
2: We zijn er weer.
10: Lekker.
11: Yes, we mogen weer.
12: Oh, dat
9: Nee, Wolfs.
13: Attentie alsjeblieft. Let op.
14: Hit sound smack.

de airco's en de ventilatoren in de aanslag is sprake van de allereerste superhittegolf in Limburg. Voor het eerst sinds 2020, maar nog nooit in juni voorgekomen. En wij hebben ook de heetste tracks voor je. De komende twee uur in de Hitsound 30 Ronde Special van Henk Kramer. Tijdens deze Nationale Veteranendag, waar heel veel activiteiten en festiviteiten helaas.

0: Radio. Van vorige week zag er als volgt uit. Toen op 3 met stip van 5 plus 2 Sienna Spyro. 7 weken voor Material Lover. Nummer 2 van 1 ontroond. It's on Smash. Olivia Dean stond er 3 weken, 8 weken in de lijst met Baby Steps. En de nieuwe nummer 1 met stip van 3 van It's on Smash. Aandachttrekker. Die had er 4 weken voor nodig. Die geweldige plaat van Nothing But Thieves and Evolution brengt ons bij de eerste stipnotering op 30. De eerste invallers Alesso en One Republic. And In Your Eyes.
1: Now!

eerste Vicious tipnotering op 30 ervoor. Alesso featuring One Republic en In Your Eyes. En als je oren openzet, dan hoor je de tweede invaller. Ook een tipnotering voor de Italiaanse Andrea Bocelli, die nu samenwerkt met David Guetta. DNA, More Than A Game, staat er tussen haakjes achter. Is de tweede verse en de tweede tipnotering. Nummer 28.

Album eraan, 27, met een stip ervoor van 30. Bakermat featuring Ronnie en I Love Life. En de tweede versie op 28, ook een stip noteren van Andrea Bocelli featuring David Guetta. En DNA tussen haakjes, More Than A Game. Invaller nummer 3 verdient ook een stip notering. En het is Flair, niet te verwarren met de Flair die we uit de jaren 90 kennen. Met die cover van Drukwerk's O Middernacht. Dat ook weer een bewerking was van Midnight Special van Creedence Clearwater Revival CCR. De band is Flair met een E. En door het oog van de nacht is met een stipnotering de derde. Nummer 25.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Oli Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Oli Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
5: We zijn er weer.
6: Yes, we mogen weer.
7: Oh,
4: Nee, Bols.
8: Attentie alsjeblieft. Let op.
9: The hit sound smack.

10 hits on Smash. My Body Isn't Ready. Maar wij zijn er wel klaar voor de dikste 15 in de Hits on 30. Het is jaargang 11 alweer, week 26, 27 juni 2026. De lijst samengesteld op basis van het kijk- en luistergedrag, als mede de gegevens verstrekt door en verkregen van de diverse sociale media, waaronder de streamingplatforms Spotify, TikTok en Apple Music. Info at hitsound.com als je een creme wilt bereiken. En mij kun je vinden via cornewolfs@gmail.com. Zet al Hitsound 30, jaargang 11, week 26.

van vorige week. Plus 2 van 5 naar 3. Sienna Sparrow in de 7e week in Material Lover. Ontroond na 3 weken voormalig Ritsland Smash. 8 weken de lijsten van 1 naar 2. Min 1 Olivia Dean en Baby Steps. En plus 2 voormalig Ritsland Smash. Aan de trekker 3 van Merit. Voor de 4e week genoteerd Nothing But Thieves en Evolution. Ik liet je er straks alleen met.

Drie weken voor de track van 23 naar 18 met een stipnotering. Straks de hoogste versie met een superstip op 12. Wat het is, dat is de interessante smijs en aandachttrekker van afgelopen week. Dan de Q-Music Alarm schrijf en 3FM meegit. Ga je zo meteen meer over horen. Daarvoor een voormalig interessante smijs en aandachttrekker. Min 7 uit de top 10 gevallen Harry Styles. 16 weken voor American Girls. Daarvoor een stipnotering op nummer 14 van 19 in de lijst. Plus 5, Temper City. 9 weken voor Self-Aware. De vaart zit er goed in. De eerste nummer 15 is blijven staan. Voormalig Ritz on Smash. En aandachttrekker Martin Garrix featuring Ed Sheeran. 6 weken voor Repeated.

Erik Alarmschijf en 3FM meegeeft gescoord. Bruno Mars van het album waar ook Risk It All op staat. En I Just Might. De derde track die officieel op single verschijnt. En de hoogste eerste week deze week.

Met Cherry Love en 9 weken in de lijst. Voormalig hits aan Smash, Olivia Dean en Baby Stats. 3 weken erbij geweest. En ook nog steeds dezelfde als vorige week op de bovenste beste. Nothing But Teams. Nu 5 weken in de hitparade. Voormalig hits aan Smash, aandacht trekken. 3 van 9 hits. Evolution. Ik wens je een prettige werk, dan wel vakantieweek of anderszins. Info bestaat hitsaan.com is de e-mailadres van Henk Kramer. En een

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Thuisstaan met het radionieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur en grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
3: Bel ons 020 679 0052.
2: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
6: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade. The 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen, door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarden heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
16: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Zon en Breugel.
17: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
18: Radio SNB 107.5 FM.
17: En overal via radio.snb.nl.
18: Radio SNB.
17: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwecht. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van kindcentrum Het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleiwecht kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Zon en Breugel.
16: Het
13: station met de meeste muziekvariatie
15: en het laatste nieuws.
16: Radio SNB 107.5 FM.
15: En overal via radio snb.nl.
16: Radio SNB.
13: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 1:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Gilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
0: SNB. Met dit uur.
12: De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 13:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 14:45 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 16:00 middags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Blue op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet van Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur.
1: Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: Jesus.
1: Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel van 7 tot 9 bij het station Radio Zon en Breugel. Ik ben Mion de Prado en ik heb weer een fijne playlist voor jullie klaarstaan.
2: Domingo 14 de enero 2024.
1: Een brief aan de jeugd, La Carta. En ik was de afgelopen weken toch wel weer erg geboeid door de jeugd.

Ja, een mooie brief aan de jeugd. Niet alleen de Cubaanse jeugd. Je kan het eigenlijk doortrekken naar alle jeugd. En ik had vorige week al verteld, ik was in Rovinje geweest. En daar was ik onder andere met iemand van 16 jaar... die mij ook weer heel veel inspiratie heeft gegeven. Deze week ook weer een aantal wat jeugdige mensen ontmoet. En het is toch altijd mooi om die visie op de wereld... of de onbezorgdheid te horen. En dat terwijl we eigenlijk helemaal niet weten waar het naartoe gaat. Maar die depressie die laat ik even voorbij gaan. De volgende is Memorias. Dat is een cover. En hij is van Choco Isu Complices. En dat is echt wel een vette salsa band. Maar ook zij maken dus af en toe wel...

Ze zijn wel eens her en der op festivals in Nederland geweest de afgelopen jaren. Het is een keiharde salsa band. En ik moest ook wel lachen toen ik hoorde dat hij dus die cover had overgenomen. Die uiteindelijk toch weer in een heel fijn nummer eindigt. Deze vind ik een van de mooiste nummers van Willy Chirino voor de dansschool, voor de dansvloer. Bongo.

Als ik kijk hoe wij gisteravond, gistermiddag skifit hadden. We hadden de matinee. Dan was de afwisseling tussen wat sneller en langzame nummers heel goed. Mensen dansten. Het was weer hartstikke vol. Maar men ging ook naar buiten om af te koelen en even lekker een drankje te doen. Dus ik had er nog met mensen over. Het fijne van dit weer, ja, het is wel heel warm. Maar is toch dat kleren gewoon heel onbelangrijk worden. Je gooit alles af, je hebt gewoon bijna niks aan. En het doet er ook niet zo heel veel meer toe. De volgende, La Mode.

blokhakken. Maar die combinaties die variëren nou tegenwoordig. Maar ik heb niet zoals bij muziek, heb ik toch bij mode het gevoel dat alles al uitgevonden is. Afijn, Tromboranga was dat. Fijne band om op te dansen. Volgende is een van de Cubaanse songs die op het ogenblik veel gedraaid wordt. Ook op LA-feesten. Het is een simpele tekst. Ik heb zin om je te zien.

Eigenlijk moet je hier zon op dansen. En dat is het accent op 3-4. En niet op 1. En dan krijg je wel een heel andere flow. Maar het is Fresto Music. En het is een nummer wat heel vaak gedraaid wordt op allerlei feesten. De volgende is een nummer wat ik veel in Rovinje heb gehoord. Ik ben naar een van de grootste salsa festivals in Europa gegaan. In Kroatië. En daar waren veel poolparties. Overdekt terras waar mensen naast een zwembad gewoon de hele middag stonden te dansen. En dit nummer werd gewoon heel vaak gedraaid. Je hebt het in verschillende uitvoeringen. Maar dat doet er niet toe.

Ja, Changui, en dit was dan de, denk ik, een van de wat oudere Cubaanse versies. Hij is door veel artiesten gecoverd. Mooi nummer. De volgende is, wat gingen we? Oh ja, we gingen even naar de Mambo-tijd. Want in Rovinje, waar ik was dus, op het grote salsa-festival, daar was ook een heleboel Mambo. En ja, dan moet het daar gewoon toch wel iets

Ja, en er is altijd veel verwarring over mambo. Mambo is sowieso voor muzikanten een bepaald muziekstuk. Maar in de meeste situaties wordt het eigenlijk, is het eigenlijk benoemd met betrekking tot dansen. En ik heb het even opgezocht. Mambo is een Cubaanse dans en een muziekvorm. Dat is het laatste wat beginnelijk al zei. De dans behoort tot de Latijns-Amerikaanse dansen en is ontwikkeld in Cuba met als verre voorouder de oorspronkelijke rumba. De naam komt van gelijknamig muziekstuk gecomponeerd door Orestes en Cachao López rond 1938, dus dat is best wel een poos geleden al. En het is tevens de naam voor Haitiaanse voodoo priesteressen. Even kijken, het muziekstuk was een danson waarin verschillende ritmes uit de Afrikaanse volksdansen werden gecombineerd. En dan ga ik even verder. De blinde orkestleider Arsenio Rodriguez, heel bekend, was belangrijk voor de ontwikkeling van de mambo en andere Cubaanse muziek. Hij verbreedde de ritmesectie van de traditionele Cubaanse conjunto en voegde er meer koperinstrumenten aan toe. Nou, dat hoor je dus ook in de muziek. Zijn arrangementen tonen ook een duidelijke invloed met Amerikaanse big band swing, waardoor de muziek internationaal populair werd. Nou, dat is ook wat je hoorde net. Die band heette ook de Mambo Big Band. Dus ja. De dans is ritmisch gelijk aan de langzame bolero's, maar heeft een complexer danspatroon. Nou, en dan komt er een hele uitleg over hoe je dat moet dansen, maar dat zou ik maar eens gewoon bij een dansschoolleraar vragen. Wat nog wel leuk is, dat de Cubaanse orkestleider en componist José Pérez Prado maakte rond de jaren 50 veel wereldhits. Muziek is weer belangrijk geworden, of bekend geworden met Dirty Dancing, waarin Patrick Swayze op romantische wijze danst met Jennifer Grey. Nou, dat even over de mambo. We gaan verder. Even kijken waar we nu uitkomen. Ja, we gaan even naar een heel ander genre, naar de Dominicaanse Republiek.

Ja, bachata. En dat wordt ook tegenwoordig heel veel gedanst. Er zijn veel meer bachata-feesten dan salsa-feesten. Ja, nou, jullie weten dat ik een salsa-fan ben. Dus ik blijf gewoon lekker salsa draaien. En ook een feest geven met veel salsa. We gaan nog naar een ander genre. Naar kizomba, samba. Nou, fijne chill-muziek is dat. En de wat snellere soorten nummers... die zijn echt wel heel gezellig om op te dansen. Deze zit er ergens een beetje tussenin. Niet zo snel.

zomba en samba kan je ook bij de verschillende dansscholen dansen. Is erg relaxed en ja, het is gewoon anders. Het is anders dan bachata, dan salsa, dan merengue. De volgende is eentje van Formel Isu Los Van Van. En dat is wel een van de allerbelangrijkste, beroemdste bands uit Cuba. Ze waren op dat grote salsa-festival waar ik was in Rovinj in Kroatië. En ik vond dit wel een mooie tekst. Amiga mia, mijn

bands die historie hebben neergezet en nog steeds doen. De bandleider is inmiddels overleden. Maar zijn werk wordt voorgezet door zijn zoon. En deze naam moet je gewoon onthouden, los van Van. De volgende gaat een beetje een emotionele worden. We hebben afgelopen maandag is een hele goede vriend van ons overleden aan een dubbele longontsteking. Nou, je zou zeggen, een longontsteking, daar overlijd je niet aan. Nee, dames en heren, een longontsteking kan dus heel gevaarlijk zijn en daar kan je wel degelijk aan overlijden. Zijn medicijnen sloegen niet aan. Nou, van alles geprobeerd, noem maar op. En het ging slechter en slechter. En gewoon afgelopen maandag, we hebben vrijdag de crematie, of zaterdag de crematie gehad. Vrijdag is hij overleden. De man was 60 jaar en ja, ik ben 71. En dan denk ik van jeetje mina, die spiegel van het leven die je elke keer voorkrijgt om echt wel te genieten en gewoon de slechte dingen maar gewoon voorbij laten gaan. Je kan de wereld toch niet veranderen. Je kan alleen maar je vierkante meter veranderen, zei mijn vader altijd. En ja, geniet daarvan. Laat dingen los. Maak geen ruzie. Noem maar op. Al die kleine dingen. Ook met families. Ik begrijp soms niet dat families ruzie hebben. Afijn. Dos Gardenias van Ibrahim Ferrer. Ferry en Karin, deze zijn voor jullie.

0: otro querer.
1: Prachtig traditioneel nummer, een bolero. Danson komt hij vandaan natuurlijk. En daarmee zijn we beland in de laatste drie minuten van het programma Caribisch Carousel op de maandagavond. Ik ga zo meteen overschakelen naar het nieuws. We hebben nog, denk één nummertje, maar ik weet niet eens, drie minuten. Hoe lang doet die? Nou, die haal ik net waarschijnlijk. In ieder geval, blijf luisteren naar de klok van 8 uur. Dan ben ik er weer. En dan gaan we nog een tweede uurtje maken van Caribisch Carousel, de radio Son en Breugel.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens